0: met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. En ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. Een Amerikaan van 91 heeft een record verbroken door als oudste mens een bekende wandelroute uit te lopen in de staat Maine. De Appalachian Trail is ruim 3500 kilometer lang. De wandelaar begon in september vorig jaar aan zijn tocht en kwam vandaag aan op de eindbestemming. Tijdens zijn wandeling viel hij 71 keer. De Amerikaan heeft al eerder het record verbroken op de route. Hij was toen 82 jaar. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nederland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bandelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Davis vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac na een bokswedstrijd. Hij zat toen in de auto met zijn platenbaas. 6 dagen later overleed hij. Hij was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe-Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Dan nog het weer. Opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar valt een bui. Het is een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen. Vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac. 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit, met nummers als Dear Mama en California Love. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek in Polen worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Ueda kwam 3 jaar geleden bij Feyenoord. Het afgelopen seizoen werd hij eredivisie topscorer bij de club uit Rotterdam. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NOS Dagstart.

0: is wakker.
1: De koffie pruttelt.
0: En de WOS start je dag op.
1: Met de allerbeste hits van toen en nu.

0: De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen de weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek. Ook tijdens...

0: De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen de Weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: Met Tim en Luc. W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen vannacht op Oekraïne zijn 4 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt, onder wie kinderen. De hoofdstad Kiev en gebieden in de omgeving werden aangevallen met ballistische raketten en drones. Het Oekraïnse luchtafweersysteem zou ook Russische projectielen hebben neergehaald. In Kiev werden binnen een kwartier tientallen explosies gehoord. Ook zijn er branden gemeld. Gisteren zouden bij Russische aanvallen op Oekraïne 7 mensen zijn gedood en ruim 40 mensen gewond zijn geraakt. Het voormalige Amerikaanse bandlid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt. Hij zou toen naar Tupac hebben gezocht. Davis zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac en 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht over 2 weken. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt rond de 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De WOS Dagstart.

0: tussen de Strijplaan en de Veilingweg. Tot en met vrijdag 11 september zijn de Dijkweg en Hofstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Auto's en bussen worden omgeleid via de gele omleidingsborden. Fietsers kunnen via een aangegeven route langs de werkzaamheden. Tussen 7 uur 's ochtends en 5 uur 's middags helpen verkeersregelaars het verkeer op weg. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar. Bus 456 rijdt tijdens de werkzaamheden via de Burgemeester Elzenweg. De bushaltes Nederhof en Strijplaan vervallen tijdelijk. De N211 Wipolderlaan is van vrijdag 4 september 8 uur 's avonds tot maandag 7 september 4 uur 's nachts afgesloten tussen de Erasmusweg in Den Haag en de A4. Verkeer wordt omgeleid. Hou rekening met extra drukte en reistijd. Ook de Wateringveldseweg is afgesloten tussen de N211 en de rotonde bij Renewi. Deze afsluiting begint op donderdag 3 september 8 uur 's avonds en duurt tot maandag 7 september 4 uur 's nachts. Check voor je vertrek de actuele verkeersinformatie en pas je route zo nodig aan. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.
2: Weer, verkeer en het laatste nieuws uit de regio.
3: Thuis in jouw regio.
4: WOS.

0: WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de waterpeilen in sloten en vaarten verlaagd vanwege de verwachte zware regen. Daarmee ontstaat extra ruimte om regenwater op te vangen en moet de kans op wateroverlast kleiner worden. Het verschil met eerder deze maand is groot. Toen probeerde Delfland vanwege de droogte juist zoveel mogelijk water vast te houden. Vandaag kunnen stevige onweersbuien voorkomen met plaatselijk veel regen, hagel en zware windstoten. Een vrouw is gisteravond licht gewond geraakt bij een steekincident in Hoek van Holland. De politie heeft een 17-jarige jongen aangehouden. Het incident gebeurde aan de Theeboomstraat. Aan het steekincident zou een ruzie in de relationele sfeer vooraf zijn gegaan. Ambulancepersoneel controleerde de vrouw ter plaatse. Ze hoefde niet naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De weggebruikers in de regio krijgen deze week te maken met meerdere afsluitingen. De Noordweg in Wateringen is vanaf vandaag dicht voor doorgaand verkeer tussen de Prins Clausstraat en de Menno ter Braakstraat. Auto's en bussen worden omgeleid. Fietsers kunnen wel over het fietspad. Ook op de Oostgraag wordt verder gewerkt aan de N468. Daar begint vandaag een nieuwe fase van groot onderhoud. Later deze week gaat ook de Wipolderlaan bij Wateringen een weekend dicht tussen de Erasmusweg en de A4. Dan het weer. Ik vertelde het net al. Vandaag kunnen stevige onweersbuien voorkomen met plaatselijk veel regen, hagel en zware windstoten. Verder wordt het zowel overdag als 's nachts zo'n 18 graden vandaag. En morgen wordt het een stuk zonniger dan 21 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De

0: WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.
2: You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this.

0: Dit is de BOS Agenda. De film Toy Story 5 is te zien in Bioscoop De Naald. In deze film moeten Woody en zijn speelgoedvrienden de strijd aangaan met de gloednieuwe tablet Lilypad. Met eigen ideeën over wat het beste is voor Bonnie. Zal spelen ooit nog hetzelfde zijn? Op zaterdag 5 en zondag 6 september wordt de open atelierroute Wateringen-Kwinshul georganiseerd. Bij dit kunstevenement exposeren lokale kunstenaars hun werk op 17 locaties. In hun atelier, bij hen thuis of op ludieke plekken in de regio. Karma, Centrum voor Leven met en na Kanker, organiseert een open dag met tal van leuke activiteiten voor nieuwe en bestaande gasten op zaterdag 5 september. Naast de rondleiding en leuke workshops is er ook een plantjesmarkt in de tuin. Op woensdag 9 september is in De Naald de voorstelling Knisper te zien voor de allerkleinste vanaf 6 maanden. Het is een concert met klassieke melodieën met harp en zang. De voorstelling prikkelt alle zintuigen en biedt een rustgevende ervaring.
1: Meer agendatips uit onze regio vind je op wos.nl.

start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7 september, elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden. Dat meldt het CBS na een eerste snelle raming. Een maand eerder stegen de prijzen nog met 3,2%. En de prijsstijgingen hebben waarschijnlijk te maken met de oplopende energieprijzen door de situatie in het Midden-Oosten. Dan door naar Nepal, want daar wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de vloedgolven van vorige week. Waarschijnlijk zitten er nog honderden mensen vast in tunnels bij een waterkrachtcentrale. Ze waren daar aan het werk. Het zou gaan om 13 verschillende tunnels, zegt correspondent Davy Boerema.
5: Een van die tunnels waar ze gezocht hebben dat daar geen teken van leven is, maar er zijn ook geen lichamen gevonden. Bij een andere, daar is geen teken van leven. Dus het begint er steeds slechter uit te zien, omdat er gewoon geen contact is met mensen die daar dan mogelijk nog in zouden.
4: Er is nog altijd angst voor nieuwe overstromingen in het rampgebied. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 7 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Ook gisteren en afgelopen weekend vielen al tientallen doden in Oekraïne door Russische aanvallen. En Tanja Koen is overleden, de eerste omroepster van de NCRV. Die noemt haar een van de pioniers van de Nederlandse tv. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog haar carrière bij de radio en maakte in 1951 de overstap naar tv.
6: Hier is de NCRV. En ja, wat het programma betreft in 1960, daarin verschijnen weer een aantal oude bekenden. En daar horen natuurlijk bij Coco en zijn vliegende knarpot. Als je heel goed luistert, dan hoor je misschien al een beetje.
4: Tanja Koen was 100 jaar. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij de ochtendshow. Met de meeste muziek.
8: Dit is de WOS.
3: Thuis, op je werk en in de auto.

0: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de waterpeilen in sloten en vaarten verlaagd vanwege de verwachte zware regen. Daarmee ontstaat extra ruimte om regenwater op te vangen en moet de kans op wateroverlast kleiner worden. Het verschil met eerder deze maand is groot. Toen probeerde Delfland vanwege de droogte juist zoveel mogelijk water vast te houden. Vandaag kunnen stevige onweersbuien voorkomen met plaatselijk veel regen, hagel en zware windstoten. Een vrouw is gisteravond licht gewond geraakt bij een steekincident in Hoek van Holland. De politie heeft een 17-jarige jongen aangehouden. Het incident gebeurde aan de Theeboomstraat. Aan het steekincident zou een ruzie in de relationele sfeer vooraf zijn gegaan. Ambulancepersoneel controleerde de vrouw ter plaatse. Ze hoefde niet naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De weggebruikers in de regio krijgen deze week te maken met meerdere afsluitingen. De Noordweg in Wateringen is vanaf vandaag dicht voor doorgaand verkeer tussen de Prins Klausstraat en de Menno ter Braakstraat. Auto's en bussen worden omgeleid. Fietsers kunnen wel over het fietspad. Ook op de Oostgraag wordt verder gewerkt aan de N468. Daar begint vandaag een nieuwe fase van groot onderhoud. Later deze week gaat ook de Wipolderlaan bij Wateringen een weekend dicht tussen de Erasmusweg en de A4. Dan het weer. Ik vertelde het net al. Vandaag kunnen stevige onweersbuien voorkomen met plaatselijk veel regen, hagel en zware windstoten. Verder wordt het zowel overdag als 's nachts zo'n 18 graden vandaag. En morgen wordt het een stuk zonniger dan 21 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand om het leven gekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politie.
5: Mijn collega's die kwamen daar ter plaatse vanwege een melding. Daarbij is toen geschoten. Meerdere aanhoudingen hebben we op dit moment. Ik deel op dit moment nog geen exact aantal. Juist ook vanwege dat onderzoek dat volop loopt.
4: En op meerdere plekken in Overasselt wordt nog onderzoek gedaan. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 9 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Het is de 6e dag op rij van Russische aanvallen op en rond Kiev. 30 jaar na de moord op Tupac is er iemand voor veroordeeld. Volgens een jury in Las Vegas heeft Dwayne Davis de moord in 1996 bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac Shakur werd in Las Vegas vanuit een Cadillac neergeschoten na een bokswedstrijd. 6 dagen daarna overleed hij, 25 jaar oud. Hij was een van de bekendste rappers ooit met nummers als Changes en California Love. En er wordt een storm vernoemd naar de overleden influencer Jade Kops. Dat blijkt uit een nieuwe lijst met stormnamen van het KNMI. Ze overleed in april aan een zeldzame vorm van kanker, 19 jaar oud. Meer dan 500 mensen stuurden haar naam in als eerbetoon.
6: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
4: Een andere opvallende stormnaam is Sean, vernoemd naar de tv-serie Sean het Schaap. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij de ochtendshow. Met de meeste muziek.
8: Dit is de WOS.
3: Thuis, op je werk en in de auto.

0: lekker mee met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.
1: WOS Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Stefan van der Meer. Er kan komend seizoen een storm worden vernoemd naar Jade Kops uit 'Schravenzande. De naam van de in april overleden 19-jarige staat op de nieuwe stormnamenlijst van het KNMI. Honderden Nederlanders droegen haar naam aan als eerbetoon. Jade werd bekend doordat ze haar ziekteproces deelde op sociale media. Ze zamelde ook meer dan €1 miljoen in voor het Prinses Maxima Centrum. Of er daadwerkelijk een storm Jade komt, is niet zeker. Haar naam staat als 10e op de lijst. De fietser die vrijdagavond ernstig gewond raakte in Naaldwijk is volgens de politie zelf ten val gekomen. De politie spreekt van een eenzijdig ongeval op de Hoge Geest. Op sociale media gingen verschillende verhalen rond over de oorzaak. De man zou na een bezoek aan de feestweek een groep jongens op fatbikes hebben achtervolgd. Even later werd hij gewond op straat gevonden en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie hebben andere betrokkenen geen strafbaar feit gepleegd. En bij een woningoverval in Maassluis is gisteren een ketting gestolen. De overval was aan de Scheerderij en het slachtoffer is een oudere vrouw. De politie zoekt getuigen. De verdachte is volgens de eerste informatie een jonge man die donker gekleed was. Agenten hebben in de buurt bewoners gesproken en gevraagd naar camerabeelden. Het onderzoek naar de woningoverval loopt nog. Het weer vanmorgen is nog overwegend bewolkt. Vanmiddag schijnt de zon vaker. Het wordt bij een matige westenwind zo'n 20 graden. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen. Morgen opnieuw zonnige periode, maar in de middag neemt de bewolking toe en is een bui mogelijk.
0: Meer WOS nieuws over een uur.
1: Maar natuurlijk ook op wos.nl
0: en in de WOS-app.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: Luc hier van Wakker Worden met Tim en Luc. Hebben jullie al zin in een nieuwe ochtendshow? En Timmy aan de andere kant. En ja, we hebben er zin in. En ik hoop jullie ook, want wij gaan jullie lekker wakker maken van 7 tot 10 elke werkdag.
1: Yes.

0: Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand omgekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen, die raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere mensen zijn aangehouden. Wie het zijn en om hoeveel mensen het gaat, dat zegt de politie niet. Ook niet wat er is gebeurd. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen die waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden, blijkt uit een eerste snelle raming van het CBS. Het leven werd iets duurder door de oplopende energieprijzen vanwege de situatie in het Midden-Oosten.
6: Ja, dat is een beetje het bekende verhaal. Het zit hem vooral bij energie. En ja, het lijkt erop dat het nu niet alleen komt door hogere prijzen van benzine en diesel, maar dat er ook in de energierekening wel wat zichtbaar is.
5: De prijzen van voeding, drank en tabak die daalden iets met 0,5%. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed gaat het nog niet, want het aandeel daalde gelijk 10% in waarde na de introductie. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, hoopt met de beursgang ruim 1,5 miljard euro op te halen en zegt dit te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. En ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. En de meteorologische zomer is nog maar net voorbij, maar bij Rijkswaterstaat zijn ze al druk bezig met de voorbereidingen voor de winter. Het wintermateriaal moet worden gekeurd en de voertuigen worden winterklaargemaakt. Het
7: contrast wordt wel steeds groter. Hè. Door klimaatverandering zul je zien dat in september natuurlijk de temperaturen nog behoorlijk hoog zijn. Iedereen heeft de zomer nog in zijn bol. Maar 1 oktober start officieel het gladheidsseizoen. Dit is eigenlijk wel weer de aftrap. En we moeten er klaar voor zijn.
5: En vanaf oktober moeten de wagens dus direct de weg op kunnen bij vorst. Het weer vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui. Dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij de ochtendshow. Met de meeste muziek.
9: Dit is de WOS.
4: Thuis, op je werk en in de auto.

0: knopje Tip ons op de website en in de app kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de Tip ons knop en stuur het op. En wie weet zie je jouw tip ineens als nieuwskop op je telefoon verschijnen. TOS Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Stefan van der Meer. Er kan komend seizoen een storm worden vernoemd naar Jade Kops uit 'Schravenzande. De naam van de in april overleden 19-jarige staat op de nieuwe stormnamenlijst van het KNMI. Honderden Nederlanders droegen haar naam aan als eerbetoon. Jade werd bekend doordat ze haar ziekteproces deelde op sociale media. Ze zamelde ook meer dan €1 miljoen in voor het Prinses Maxima Centrum. Of er daadwerkelijk een storm Jade komt, is niet zeker. Haar naam staat als 10e op de lijst. De fietser die vrijdagavond ernstig gewond raakte in Naaldwijk is volgens de politie zelf ten val gekomen. De politie spreekt van een eenzijdig ongeval op de Hoge Geest. Op sociale media gingen verschillende verhalen rond over de oorzaak. De man zou na een bezoek aan de feestweek een groep jongens op fatbikes hebben achtervolgd. Even later werd hij gewond op straat gevonden en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie hebben andere betrokkenen geen strafbaar feit gepleegd. En bij een woningoverval in Maassluis is gisteren een ketting gestolen. De overval was aan de Scheerderij en het slachtoffer is een oudere vrouw. De politie zoekt getuigen. De verdachte is volgens de eerste informatie een jonge man die donker gekleed was. Agenten hebben in de buurt bewoners gesproken en gevraagd naar camerabeelden. Het onderzoek naar de woningoverval loopt nog. Het weer vanmorgen is nog overwegend bewolkt. Vanmiddag schijnt de zon vaker. Het wordt bij een matige westenwind zo'n 20 graden. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen. Morgen opnieuw zonnige periode, maar in de middag neemt de bewolking toe en is een bui mogelijk.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: van het weer. De WOS gaat met je mee naar het strand.
1: Je geniet lekkerder
2: van de zomer.
0: WOS Zomer.

0: Dit is WOS Verkeer. In Honselersdijk begint op maandag 7 september groot onderhoud aan de Dijkweg en Hofstraat, tussen de Strijplaan en de Veilingweg. Tot en met vrijdag 11 september zijn de Dijkweg en Hofstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Auto's en bussen worden omgeleid via de gele omleidingsborden. Fietsers kunnen via een aangegeven route langs de werkzaamheden. Tussen 7 uur 's ochtends en 5 uur 's middags helpen verkeersregelaars het verkeer op weg. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar. Bus 456 rijdt tijdens de werkzaamheden via de Burgemeester Elzenweg. De bushaltes Nederhof en Strijplaan vervallen tijdelijk. De N211 Wipolderlaan is van vrijdag 4 september 8 uur 's avonds tot maandag 7 september 4 uur 's nachts afgesloten tussen de Erasmusweg in Den Haag en de A4. Verkeer wordt omgeleid. Hou rekening met extra drukte en reistijd. Ook de Wateringveldseweg is afgesloten tussen de N211 en de rotonde bij Renewi. Deze afsluiting begint op donderdag 3 september 8 uur 's avonds en duurt tot maandag 7 september 4 uur 's nachts. Check voor je vertrek de actuele verkeersinformatie en pas je route zo nodig aan. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.

0: Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet heeft 5 nieuwe plekken in Nederland aangewezen waar tot en met 2035 versneld 30.000 woningen moeten komen. Zo moeten worden gebouwd in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door meer en sneller vergunningen af te geven kan de schop eerder de grond in, schrijft woonminister Boekholt O'Sullivan in een brief aan de Tweede Kamer. Er komt geen extra geld om de woningen bereikbaar te maken. Het vorige kabinet wees ook al nieuwe plekken aan om woningen te bouwen, maar dat ging toen niet door omdat er geen geld was om wegen en spoorwegen aan te leggen. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland. Volgens de Omroep is er een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers en recente programmering. Vorige week ontstond er ophef na een online uitzending van de Omroep waarin een uitspraak van Hitler werd besproken, onder andere door hoofdredacteur Niemuller. De ombudsman van de publieke omroep kreeg daar tientallen klachten over. Het kabinet onderzoekt momenteel welke juridische mogelijkheden er zijn om omroep ON aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. 5 dagen na de verwoestende ramp in Nepal en Tibet is het dodental opgelopen tot boven de 1000. In Nepal kwamen zeker 987 mensen om het leven. In Tibet vielen zeker 16 doden. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed was de start niet, want het aandeel daalde gelijk met 10%. Dat is inmiddels wat bijgetrokken. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, heeft met de beursgang ruim 1,5 miljard euro opgehaald. Het bedrijf zegt het geld te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. Het weer vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui. En dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Thuis.
1: Thuis.
0: Op je werk.
1: Op je werk.
0: En in de auto.
2: De grootste hits van binnen en buiten de regio.
0: WOS.
2: Thuis in jouw regio.

0: Zondagmorgen start het best met het luchtige, informatieve ochtendprogramma van Mr. WOS, Tom Koolmeijer. Elke zondagmorgen van 7 tot 12. WOS Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Stefan van der Meer. Er kan komend seizoen een storm worden vernoemd naar Jade Kops uit 'Schravenzande. De naam van de in april overleden 19-jarige staat op de nieuwe stormnamenlijst van het KNMI. Honderden Nederlanders droeg haar naam aan als eerbetoon. Jade werd bekend doordat ze haar ziekteproces deelde op sociale media. Ze zamelde ook meer dan €1 miljoen in voor het Prinses Maxima Centrum. Of er daadwerkelijk een storm Jade komt, is niet zeker. Haar naam staat als 10e op de lijst. De fietser die vrijdagavond ernstig gewond raakte in Naaldwijk is volgens de politie zelf ten val gekomen. De politie spreekt van een eenzijdig ongeval op de Hoge Geest. Op sociale media gingen verschillende verhalen rond over de oorzaak. De man zou na een bezoek aan de feestweek een groep jongens op fatbikes hebben achtervolgd. Even later werd hij gewond op straat gevonden en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie hebben andere betrokkenen geen strafbaar feit gepleegd. En bij een woningoverval in Maassluis is gisteren een ketting gestolen. De overval was aan de Scheerderij en het slachtoffer is een oudere vrouw. De politie zoekt getuigen. De verdachte is volgens de eerste informatie een jonge man die donker gekleed was. Agenten hebben in de buurt bewoners gesproken en gevraagd naar camerabeelden. Het onderzoek naar de woningoverval loopt nog. Het weer vanmorgen is nog overwegend bewolkt. Vanmiddag schijnt de zon vaker. Het wordt bij een matige westenwind zo'n 20 graden. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen. Morgen opnieuw zonnige periode, maar in de middag neemt de bewolking toe en is een bui mogelijk.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
4: Levi van Eck met het NOS Journaal. In Overasselt bij Nijmegen is een grote politieactie aan de gang. Een arrestatieteam heeft vanochtend waarschuwingsschoten gelost en er zijn opnieuw mensen opgepakt. De politieactie volgt op een schietpartij die vannacht was. Daarbij viel 1 dode en raakte 2 agenten gewond. Wat er precies in Overasselt is gebeurd, is niet duidelijk. Op beelden van vannacht, die de Telegraaf in handen heeft, is te zien dat een groep van tientallen mannen op een weg loopt. Sommigen lijken zware wapens bij zich te hebben. Volgens de krant gaat het mogelijk om een drugsconflict die gelinkt is aan de criminele organisatie van Bolle Jos. Steeds meer kinderen met kanker overleven de ziekte. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was ruim 82% 10 jaar later nog in leven. 10 jaar eerder was dat nog ruim 77%. Volgens het Prinses Maxima Centrum en Kika wordt de overlevingskans groter door onder meer betere diagnostiek en meer wetenschappelijk onderzoek. Het Prinses Maxima Centrum noemt de betere overlevingscijfers bemoedigend, maar benadrukt dat nog steeds 1 op de 6 kinderen met kanker de ziekte niet overleeft. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland, Joost Niemuller, stapt op. De omroep zegt dat er een verschil van inzicht is over de inhoudelijke koers. Vorige week raakte ON in opspraak. In een online uitzending was een fragment uit een toespraak van Hitler te zien. Daarna werd daarover gediscussieerd, onder meer door Niemuller. Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-international schuift al 11 jaar lang aan bij onder meer wedstrijden van het Nederlands elftal. Van Hooijdonk zegt dat het tijd is voor iets anders. Rafael van der Vaart blijft de vaste analyticus bij Oranje voetbalwedstrijden. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar dan af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. Wel iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is de BOS Agenda. De film Toy Story 5 is te zien in Bioscoop De Naald. In deze film moeten Woody en zijn speelgoedvrienden de strijd aangaan met de gloednieuwe tablet Lilypad. Met eigen ideeën over wat het beste is voor Bonnie. Zal spelen ooit nog hetzelfde zijn? Op zaterdag 5 en zondag 6 september wordt de open atelierroute Wateringen-Quinshul georganiseerd. Bij dit kunstevenement exposeren lokale kunstenaars hun werk op 17 locaties. In hun atelier, bij hun thuis of op ludieke plekken in de regio. Karma, Centrum voor Leven met en na kanker, organiseert een open dag met tal van leuke activiteiten voor nieuwe en bestaande gasten op zaterdag 5 september. Naast de rondleiding en leuke workshops is er ook een plantjesmarkt in de tuin. Op woensdag 9 september is in De Naald de voorstelling Knisper te zien voor de allerkleinste vanaf 6 maanden. Het is een concert met klassieke melodieën met harp en zang. De voorstelling prikkelt alle zintuigen en biedt een rustgevende ervaring.
1: Meer agendatips uit onze regio vind je op www.

0: eens lekker mee met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenka@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch.
1: WOS Lunch.
0: Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.
1: WOS Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Stefan van der Meer. Er kan komend seizoen een storm worden vernoemd naar Jade Kops uit Schravenzande. De naam van de in april overleden 19-jarige staat op de nieuwe stormnamenlijst van het KNMI. Honderden Nederlanders droeg haar naam aan als eerbetoon. Jade werd bekend doordat ze haar ziekteproces deelde op sociale media. Ze zamelde ook meer dan 1 miljoen euro in voor het Prinses Maxima Centrum. Of er daadwerkelijk een storm Jade komt, is niet zeker. Haar naam staat als 10e op de lijst. De fietser die vrijdagavond ernstig gewond raakte in Naaldwijk is volgens de politie zelf ten val gekomen. De politie spreekt van een eenzijdig ongeval op de Hoge Geest. Op sociale media gingen verschillende verhalen rond over de oorzaak. De man zou na een bezoek aan de feestweek een groep jongens op fatbikes hebben achtervolgd. Even later werd hij gewond op straat gevonden en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie hebben andere betrokkenen geen strafbaar feit gepleegd. En bij een woningoverval in Maassluis is gisteren een ketting gestolen. De overval was aan de Scheerderij en het slachtoffer is een oudere vrouw. De politie zoekt getuigen. De verdachte is volgens de eerste informatie een jonge man die donker gekleed was. Agenten hebben in de buurt bewoners gesproken en gevraagd naar camerabeelden. Het onderzoek naar de woningoverval loopt nog. Het weer vanmorgen is nog overwegend bewolkt. Vanmiddag schijnt de zon vaker. Het wordt bij een matige westenwind zo'n 20 graden. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen. Morgen opnieuw zonnige periode, maar in de middag neemt de bewolking toe en is een bui mogelijk.
0: Meer WOS-nieuws over een uur.
1: Maar natuurlijk ook op wos.nl
0: en in de WOS-app.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: je radio aan. Koffie. En een hoop gezelligheid.
1: 87.6 FM.
0: Werken was nog nooit zo leuk. Met meer muziek in jouw regio.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee agenten die vannacht gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen zijn buiten levensgevaar. Eén persoon is overleden. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld, maar burgemeester Minces spreekt van excessief geweld. Er was in het Gelderse dorp een grote groep mannen op de been, van wie een deel mogelijk zware wapens bij zich droeg. Ze hadden het voorzien op een woning die vorig jaar ook al werd beschoten. Volgens de Telegraaf gaat het om een ruzie in de drugswereld die mogelijk gelinkt is aan de organisatie van Bolle Jos. De politie meldt dat er inmiddels een groot aantal mensen is opgepakt. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. De botresten van een man die 3 weken geleden werden gevonden in een bos in Dronten lagen mogelijk al tussen de 1,5 tot 6 jaar in de grond. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. De politie probeert te achterhalen van wie de resten zijn. De man droeg een ketting met een leren kruis dat binnen de orthodoxe kerk wordt gebruikt. De botresten werden gevonden in de zoektocht naar een man die sinds 2024 wordt vermist, maar al snel bleek het om iemand anders te gaan. Er rijden nog urenlang geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. De oorzaak is een kapot spoor bij Geldermalsen. De NS zet daarom bussen in. Door het kapotte spoor zijn er ook vertragingen tussen Utrecht en Amsterdam. De problemen duren volgens de NS waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af, bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen, en het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dankjewel en goedemiddag. Getting ready for the lunch. Vandaag is hij de dinsdagmiddag 1 september. Hartelijk welkom.
7: De WOS Lunch.
6: En dan gaat hij weer tot 2 uur vanmiddag.
8: Jeroen van der Kei.
6: Met de muziek van de WOS. Dit is de Bouwsa.

0: De Bausa en Magnetic hoorden je bij de WOS aan het begin van de lunch op deze dinsdagmiddag 1 september op de kalender. Kortom, de R zit in de maand. Hartelijk welkom bij een spiksplinternieuwe editie van jouw tussen de middagmoment. Hartelijk welkom.
1: De WOS Lunch. De WOS Lunch. Uw presentator, Jeroen van der Kamp.
0: En daar gaat hij hoor, de tussen de middagshow en het nieuws uit de regio. Want ook vandaag op deze dinsdag praat ik je bij, zodat je mee kunt kletsen over het nieuws bij jou op de hoek van de straat. Ja, een opvallende gasachtige lucht heeft afgelopen dagen voor veel meldingen gezorgd in de regio. De veiligheidsregio kreeg meerdere meldingen binnen de afgelopen dagen over een vreemde lucht. En ook bij de WOS kwamen die meldingen binnen. Mensen omschreven de geur onder meer als een olie- of gaslucht. Nou, veiligheidsregio Haaglanden onderzocht samen met de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond waar de lucht vandaan kwam. En die bleek afkomstig van een schip op de Nieuwe Waterweg dat mesaptaan vervoerde. Nou. Meer erover op WOS.nl, de WOS-app en zometeen om 12:30 een verse update van al wat andere nieuws natuurlijk hier op deze zender. Verder dit programma, samen de catacombe in voor de lekkere trek, is een muzikaal beleg voor op je boterham. En over die boterhammetjes gesproken, het mag wel even. Het is de hoogste tijd voor

De lekkerste van de regio en de fijnste op de radio. Olivia Rodrigo hoorde je met Drop Dead. Daarvoor The Cure, Friday, I'm in love. Hartelijk welkom aan de 26 meter lange lunchtafel van de DOS die weer keurig netjes voor je gedekt staat. Hij is lekker opgepoetst geweest zo in de zomervakantie. Een glaasje melk staat er natuurlijk ook op. Maar even een laagje vernis eroverheen, dat hij er ook weer in het komend seizoen lekker tegenaan kan. En praat ik je natuurlijk bij rondom de belangrijke zaken. Maar bovenal is er altijd die lekkerste, die beste, maar zeker ook de meeste muziek. Zoals dit, meneer Zonneschijn op de radio. Alvaro Soler en Loco.

Suzanne Freek. Goud hoorde je hier op de DOS. Nou, en dat is het zeker. Helemaal goud. Hier op 87.6 met vanaf aanstaande maandag, zet hem even in je agenda, om cirkel 7 september... de gloednieuwe ochtendshow Wakker met Tim en Luc. Die ga je namelijk horen vanaf volgende week. Iedere werkdag tussen 7 en 10 uur. De gloednieuwe ochtendshow. En ik weet niet of je ze al gespot hebt bij Westerlee op die immense reclamezuil, maar mocht je er langs rijden, kijk eventjes. Want ze prijken groots van de gevel, kunnen we wel zeggen. Ja, we doen er alles aan om in ieder geval de jongens lekker een beetje een kickstart te geven. Want zij gaan jou een kickstart geven. De meest energieke ochtendshow op de radio. Vanaf aanstaande maandag 7 uur. Natuurlijk hier alleen bij de WOS op de radio. En ook te zien bij de WOS op tv. Kijk even naar het weer van vandaag. Er is plaatselijk nog wel een bui mogelijk. Verder schijnt gelukkig regelmatig wel de zon. 19 tot 21 graden. Dit zijn de specials met een bericht aan

0: Set Fire to the Rain hoorde je hier op de WOS tijdens de WOS Lunch. Met in het komend half uur natuurlijk nog veel meer lekkers onderweg. Wat dacht je van het muzikale beleg voor op je boterham, het lunchpakket? Nou, dat komt eraan. Dus leg de bammetjes maar klaar, want jouw muzikale beleg is hartstikke onderweg. Net als muziek van Big Country, Look Away, na het WOS Nieuws van half 1.
1: Heb je ergens een waanzinnige foto van gemaakt? Of een filmpje van een bijzondere gebeurtenis? Stuur het door via de WOS-app. Of upload het via social media. Gebruik @WOSmedia en wij behandelen hem weer in de uitzending of op de website. Breng je eigen nieuws naar de WOS-studio. Download de WOS-app en laat van je horen. WOS Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Stefan van der Meer. Er kan komend seizoen een storm worden vernoemd naar Jade Kops uit Schravenzande. De naam van de in april overleden 19-jarige staat op de nieuwe stormnamenlijst van het KNMI. Honderden Nederlanders droegen haar naam aan als eerbetoon. Jade werd bekend doordat ze haar ziekteproces deelde op sociale media. Ze zamelde ook meer dan €1 miljoen in voor het Prinses Maxima Centrum. Of er daadwerkelijk een storm Jade komt, is niet zeker. Haar naam staat als 10e op de lijst. De fietser die vrijdagavond ernstig gewond raakte in Naaldwijk is volgens de politie zelf ten val gekomen. De politie spreekt van een eenzijdig ongeval op de Hoge Geest. Op sociale media gingen verschillende verhalen rond over de oorzaak. De man zou na een bezoek aan de feestweek een groep jongens op fatbikes hebben achtervolgd. Even later werd hij gewond op straat gevonden en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie hebben andere betrokkenen geen strafbaar feit gepleegd. En bij een woningoverval in Maassluis is gisteren een ketting gestolen. De overval was aan de Scheerderij en het slachtoffer is een oudere vrouw. De politie zoekt getuigen. De verdachte is volgens de eerste informatie een jonge man die donker gekleed was. Agenten hebben in de buurt bewoners gesproken en gevraagd naar camerabeelden. Het onderzoek naar de woningoverval loopt nog. Het weer vanmorgen is nog overwegend bewolkt. Vanmiddag schijnt de zon vaker. Het wordt bij een matige westenwind zo'n 20 graden. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen. Morgen opnieuw zonnige periode, maar in de middag neemt de bewolking toe en is een bui mogelijk.
1: Meer WOS-nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: Big Country en Look Away hoorde je hier bij de WOS. Nou, en we kijken er zeker niet van weg. We kijken er sterker nog ontzettend naar uit.
1: Het lunchpakket.
0: Muzikaal beleg voor op je boterham. En dat is er vandaag natuurlijk weer gewoon in optima forma, zoals je dat gewend bent van de WOS Lunch. En vandaag smeer ik uit op je bommetje. Nou, en ga er lekker voor zitten. De muziek van Lois Lane, Fortune Fairy Tales. Ook hoor je Outkast zometeen met Hey Ya. En eerst is dit Taylor Swift op de radio. Dit is The Fate of Ophelia.

Het muzikale beleg voor op je boterham. Taylor Swift, The Outcast. En dit was Lois Lane en Fortune Fairy Tales. Morgen iets na 12:30. Een vers lupaatje natuurlijk hier op de radio op deze zender. En natuurlijk is er ook nog andere fijne muziek hier op deze dinsdagmiddag. Wat dacht je van deze? Van Loreen, dit is Tattoo.

Eventjes lekker 6 minuten genieten. Waar kan dat nog? Nou, dat kan hier bij de WOS, hoor. Tears for Fears en Olit Adams hoor je. Woman in Chains en daarvoor ook nog Loreen en Tattoo. Zometeen nog veel meer zaken uit de regio. Veel meer fijne muziek in het komend uur van de WOS Lunch. Duiken de catacomben nog in voor de lekkere track. En zometeen hier het nieuws van 1.

0: Bruggen. Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
4: Levi van Eck met het NOS Journaal. De politie is nog altijd bezig met een grootschalige actie in de nasleep van het geweldsincident in Overasselt bij Nijmegen. Zo is een politiehelikopter ingezet boven de A76 in Midden-Limburg. Er zou daar een auto zijn klemgereden. Aanleiding voor de politieactie is een dodelijke schietpartij vannacht in Overasselt. Daarbij zouden tientallen gewapende mannen betrokken zijn geweest die het voorzien hadden op een huis. Eén persoon kwam om het leven en twee politieagenten raakten gewond. De aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft naar eigen zeggen al een groot aantal arrestaties verricht. Minister Van Wil van Justitie spreekt van een afschuwelijk gewelddadig incident. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. Kinderen met kanker leven steeds langer, blijkt uit onderzoek. De overlevingskans is de afgelopen jaren flink gestegen door meer onderzoek en effectievere behandelingen. Er zijn wel verschillen tussen verschillende soorten kanker. Zo zijn de vooruitzichten voor kinderen met een hersentumor sterk verbeterd. De overlevingskans steeg van 67% naar 80%. Een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft op een veiling in de VS een recordbedrag opgeleverd. De munt uit 1815 is gemaakt door een stempel te drukken over een bestaande Braziliaanse munt. Het geveilde exemplaar is nog in goede staat. Een koper had er ruim €336.000 voor over. Nooit eerder werd er zoveel geld neergelegd voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie in het Caribisch gebied. Het weer zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel staat een kapotte auto. Hierdoor heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dankjewel, goedemiddag. En zo is het alweer 1 uur geweest.
7: Jeroen van der Kei.
6: Met muziek van Steve Winwood onderweg naar Another.

0: Steve Winwood, Higher Love, hoorde je bij de WOR voor Another en 54 Ultra. Je hoorde Talk To Me aan het begin van het tweede bedrijf weer van de lunch. Vrienden, vriendinnen, goedemiddag.
1: De WOS Lunch, de WOS Lunch.
0: En hartelijk welkom bij het tweede bedrijf alweer van de Tussen de Middagshow en het nieuws uit de regio. Want ook vandaag op deze dinsdag praat ik je bij, zodat je mee kunt kletsen over het nieuws bij jou op de hoek van de straat. En dat nieuws, dat vinden we bijvoorbeeld gistermiddag in Maassluis. Bij een woningoverval aan de Scheerderij daar is een kettingbuit gemaakt. De bewoner is een vrouw op leeftijd. De dader wordt omschreven als een jonge en lichtgetinte man. Donker gekleed, aldus persfotograaf bureau Media TV. Over de buiten is niet veel bekend. Wel is duidelijk dat er een ketting is meegenomen. Ja, heavy tips. 0900 8844. Politie vraagt om hulp. Dus mocht je iets weten, iets gezien hebben, iets gehoord hebben, kun je dat in ieder geval nog even rustig nalezen. Ook op WOS.nl en in de WOS-app. En zometeen om 1:30 een verse update van al dat andere nieuws natuurlijk hier op deze zender. En verder dit uur samen de catacombe in voor de lekkere trek. Hè. Muzikaal beleg komt eraan. Wat dacht je van die ontzettende catacombe die we nog induiken? Nou, heb je een suggestie? Laat maar weten hoor. Radio@WOS.nl. De WOS-app kun je ervoor gebruiken of de tip ons knop via WOS.nl. Al die wegen, die leiden in dit geval niet naar Rome, maar wel naar de studio van de WOS. Dus kom maar door met jouw suggestie voor die lekkere track. Dit uur ook muziek van Don Henley. Miley Cyrus komt eraan, die tegenwoordig volgens mij straks gewoon door het leven gaat als Miley. Ja, die achternaam Cyrus die gaat ze een beetje laten varen. Maar eerst de tijd voor een glaasje sinaasappelsap zo on the side. Gabriel Rios.
1: De WOS Lunch. Jeroen van der Kaai.
0: Dit is Broad Daylight.

Don Henley met The Boys of Summer hoorde je hier bij de WOS. Tussen de middag, nou en de zomer, die is qua vakantie redelijk voorbij. Maar dat betekent dat je altijd nog een feestweek te goed hebt. Hè? Want je hebt tijdens de zomervakanties de diverse feestweken. En dan zeg je, nou, naar Naaldwijk is het wel klaar. Nee, dat is niet helemaal het geval. Want deze week is het ook nog tijd voor de feestweek van Poeldijk. Ja, vanaf het Poelux de tegenzien tot een bingo en de jubileumeditie van de wielerronde, kinderspelen, de traditionele schuiterrace. Tijdens de feestweek Poeldijk is er voor jongen uit van alles te beleven. En aanstaande zondag is het bovendien ook nog het muziekfestival Poeldijk. En kun je natuurlijk eventjes op WOS.nl en in de WOS-app terecht voor een overzicht van al die belangrijke activiteiten daar. Dan vind je het hele programma keurig netjes voor je uitgeschreven, zodat je weet wat er allemaal op het programma staat en wat je vooral niet hoeft te missen. WOS.nl, de WOS-app voor de feestweek van Poeldijk. Dit is ook fijn. Dit is muziek van Miles Smith. Dit is Stargazer.

0: This is The Life. Amy MacDonald hoorde je hier bij de WOS. In het komend half uur hoor je nog veel meer lekkers voorbij komen. Duiken de catacomben nog in voor de lekkere track van vandaag. En die belooft ontzettend gevaarlijk te zijn. Ja, gevaarlijk lekker, denk ik dan. Terug naar de jaren 70 zometeen. Verder hoor je ook Rosalyn en De Dijk. Als zij dit is, staat ook voor je klaar. Na de belangrijke zaak uit de regio van dit moment. Het nieuws van half twee.
1: Lunch lekker mee met Jeroen van der Kaart. De WOS Lunch.
2: Ben jij de nieuwe Jack van Gelder van WOS Sport?
1: Voor onze radio-uitzendingen zijn we op zoek naar nieuw talent om de sportuitzending in het weekend nog beter te maken. Heb je altijd al achter de knoppen in een radiostudio willen zitten? Of vind je het leuk om een programma vorm te geven?
2: Dan zijn we op zoek naar jou.
1: Mail een korte motivatie naar radio@wos.nl ter attentie van WOS Sport.
2: WOS Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Stefan van der Meer. Er kan komend seizoen een storm worden vernoemd naar Jade Kops uit Schravenzande. De naam van de in april overleden 19-jarige staat op de nieuwe stormnamenlijst van het KNMI. Honderden Nederlanders droeg haar naam aan als eerbetoon. Jade werd bekend doordat ze haar ziekteproces deelde op sociale media. Ze zamelde ook meer dan €1 miljoen in voor het Prinses Maxima Centrum. Of er daadwerkelijk een storm Jade komt, is niet zeker. Haar naam staat als 10e op de lijst. De fietser die vrijdagavond ernstig gewond raakte in Naaldwijk is volgens de politie zelf ten val gekomen. De politie spreekt van een eenzijdig ongeval op de Hoge Geest. Op sociale media gingen verschillende verhalen rond over de oorzaak. De man zou na een bezoek aan de feestweek een groep jongens op fatbikes hebben achtervolgd. Even later werd hij gewond op straat gevonden en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie hebben andere betrokkenen geen strafbaar feit gepleegd. En bij een woningoverval in Maassluis is gisteren een ketting gestolen. De overval was aan de Scheerderij en het slachtoffer is een oudere vrouw. De politie zoekt getuigen. De verdachte is volgens de eerste informatie een jonge man die donker gekleed was. Agenten hebben in de buurt bewoners gesproken en gevraagd naar camerabeelden. Het onderzoek naar de woningoverval loopt nog. Het weer vanmorgen is nog overwegend bewolkt. Vanmiddag schijnt de zon vaker. Het wordt bij een matige westenwind zo'n 20 graden. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen. Morgen opnieuw zonnige periode, maar in de middag neemt de bewolking toe en is een bui mogelijk.
1: Meer WOS-nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De

0: Rosalind en Snap hoorde je hier bij de WOS aan de lunchtafel. Ja, we zitten een beetje in het luchtig nagerechtstukkie. Ja, mocht het trouwens een later lunchje zijn, ben je natuurlijk ook van harte welkom. Hè? Want die lunchtafel, die staat gewoon lekker voor je gedekt. Maar mocht je het al naar binnen hebben geharkt, dan hoop ik dat het gesmaakt heeft. En is dit nog even een stukje benen op tafel sessie.
1: De WOS lunch. Trek.
0: Moet ook kunnen, toch? Zo op deze dinsdagmiddag, de 1e van september. De R zit in de maand. En de R zit ook zeker in de titel van de track die je zo gaat horen. Nummer 1973 van de Amerikaanse meidengroep First Choice van hun album Armed and Extremely Dangerous. Het is een hoogscorende single en misschien wel de bekendste van de band. Terug naar 73 met de lekkere track voor vandaag van First Choice. Dit is Armed and Extremely Dangerous.

Halfway Gone van Lifehouse hoorde je natuurlijk op de radio bij de WOS. Met vanaf volgende week hier de gloednieuwe ochtendshow Wakker met Tim en Luc. Iedere maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10 maken die twee gasten je ontzettend energiek wakker. Met natuurlijk het nieuws uit de regio, maar ook gesprekken uit de regio. Artiesten die langsgekomen, nieuwe muziek wat je gaat horen. Kortom, de gloednieuwe ochtendshow hoor je volgende week vanaf maandagochtend 7 uur hier bij de WOS op de radio. En is ook te zien bij de WOS op tv. Dit is Sommieu en Maud Akkermans.

Zo, ik weet niet of je dat filmpje van de week nog hebt gezien van Martha Reeves, die het Songfestival aan het zingen was in Amerika. En daarna nog in de herhaling trouwens, omdat de eerste keer echt bij voor het meest vals. Ik ga het ook niet laten horen, want dit is echt, je zet de radio uit als je het hoort. Maar in ieder geval, ze deed nog een keer in de herhaling dat je denkt, nou, hè, dan moet het beter zijn, want het lag aan de achtergrondzangeressen. Nou, ook in de herkansing was het op zijn minst net zo slecht. Maar goed, dit klonk wel lekker. Ze is inmiddels natuurlijk ook 80 plus. Hè. Martha Reeves en de Vandellas uit de oude bak. Je hoort het Dancing in the Street. Zometeen nog veel meer lekkers onderweg. Meer muziek in jouw regio komt eraan. Robbie Williams, Kim Wilde, Ed Sheeran en ook de Police schenkt een lekker bakkie voor je in. En houden we je op de hoogte rondom het laatste nieuws, wat je sowieso altijd checkt via WOS.nl in de WOS-app. Of natuurlijk vanavond ziet om 6 uur bij de WOS op tv. Ik zou zeggen, dat was hem voor vandaag. Als dit de meer smaakt, zeg ik heel graag tot morgen tussen de middag.

Start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte, meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook 2 politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Noord-Limburg. Koning Haakon van Noorwegen heeft de eed afgelegd in het parlement. Vrijdag volgde hij zijn vader al op, die toen op 89-jarige leeftijd overleed. Er is daarom geen uitgebreide kroning, alleen een eedaflegging. Koningin Mette-Marit was er vanwege gezondheidsredenen niet bij. Zij kreeg onlangs een longtransplantatie. In België is een man hersendood verklaard nadat hij gisteravond was aangevallen door een nest Aziatische hoornaars. Dat meldt de VRT. De man van 60 was niet allergisch voor wespen, maar de hoeveelheid gif was volgens zijn familie te groot. Hij werd onder meer in zijn nek gestoken. De man kreeg geen lucht meer en kreeg een hartstilstand. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar hersendood verklaard. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Morgen een afwisseling van de zon, wolken en een bui bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.
1: WOS Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Stefan van der Meer. Er kan komend seizoen een storm worden vernoemd naar Jade Kops uit Schravenzande. De naam van de in april overleden 19-jarige staat op de nieuwe stormnamenlijst van het KNMI. Honderden Nederlanders droeg haar naam aan als eerbetoon. Jade werd bekend doordat ze haar ziekteproces deelde op sociale media. Ze zamelde ook meer dan €1 miljoen in voor het Prinses Maxima Centrum. Of er daadwerkelijk een storm Jade komt, is niet zeker. Haar naam staat als 10e op de lijst. De fietser die vrijdagavond ernstig gewond raakte in Naaldwijk is volgens de politie zelf ten val gekomen. De politie spreekt van een eenzijdig ongeval op de Hoge Geest. Op sociale media gingen verschillende verhalen rond over de oorzaak. De man zou na een bezoek aan de feestweek een groep jongens op fatbikes hebben achtervolgd. Even later werd hij gewond op straat gevonden en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie hebben andere betrokkenen geen strafbaar feit gepleegd. En bij een woningoverval in Maassluis is gisteren een ketting gestolen. De overval was aan de Scheerderij en het slachtoffer is een oudere vrouw. De politie zoekt getuigen. De verdachte is volgens de eerste informatie een jonge man die donker gekleed was. Agenten hebben in de buurt bewoners gesproken en gevraagd naar camerabeelden. Het onderzoek naar de woningoverval loopt nog. Het weer vanmorgen is nog overwegend bewolkt. Vanmiddag schijnt de zon vaker. Het wordt bij een matige westenwind zo'n 20 graden. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen. Morgen opnieuw zonnige periode, maar in de middag neemt de bewolking toe en is een bui mogelijk.
0: Meer WOS nieuws over een uur.
1: Maar natuurlijk ook op wos.nl
0: en in de WOS-app.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht heb je tussen Reewijk en Woerden een kwartier vertraging. Door een ongeluk is de rechter rijstrook dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio.
4: De WOS.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
4: Levi van Eck met het NOS Journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Met het grotendeels schrappen van bezuinigingen op uitkeringen probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Met dat doel wordt nu ook de belasting voor de hogere inkomens verhoogd. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte. Dat meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook 2 politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Limburg. De aanleiding voor het geweldsincident in Overasselt wordt onderzocht. Volgens verschillende media gaat het om een conflict in het drugsmilieu. De Britse oud-premier Starmer stopt nu ook als parlementslid. Hij zegt dat het tijd is om het stokje door te geven aan een opvolger. In juli volgde Andy Burnham Starmer op als premier van het Verenigd Koninkrijk en als Labour-leider. Hij vertrok na teleurstellende lokale verkiezingen voor Labour, maar de populariteit van Starmer was al langer aan de dalen. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev van vannacht is opgelopen tot 11. Het is de 6e dag op rij dat Rusland aanvallen uitvoert op en rond de hoofdstad. Ook Oekraïne heeft weer doelen aangevallen in Rusland. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht heb je tussen Reewijk en Woerden 5 minuten vertraging. Door een ongeluk is de rechterreis ook dicht. A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein 5 minuten extra. En dat geldt ook voor de A20 naar Hoek van Holland bij Delfshaven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: knopje Tip ons op de website en in de app kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de Tip ons knop en stuur het op. En wie weet zie je jouw tip ineens als nieuwskop op je telefoon verschijnen. TOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. De zomer van 2026 was uitzonderlijk warm. Bij weerstation De Poel in Poldijk kwam de gemiddelde temperatuur uit op bijna 20 graden. Ook landelijk was het volgens het KNMI de warmste meteorologische zomer sinds het begin van de metingen. Naast de warmte was het lange tijd erg droog. In juli viel in Poldijk nauwelijks regen en Delfland stelde begin augustus een verbod in op het gebruik van water uit sloten en vaten. Eind augustus sloeg het weer om en viel juist veel regen. Daardoor kon het verbod later worden opgeheven. Er komt een strafrechtelijk onderzoek naar de graafwerkzaamheden in vervuilde grond in Maassluis. De officier van justitie heeft dat besloten na rapportages van Milieudienst DCMR. De werkzaamheden werden vorig jaar in opdracht van de gemeente uitgevoerd. Op meerdere plekken werden volgens de gemeente niet volgens de regels gewerkt bij het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers. Ook was de administratie rond afgevoerde grond niet altijd op orde. De gemeente wordt binnenkort benaderd voor een verklaring en zegt volledig mee te werken aan het onderzoek. Zo'n 350 kitesurfers vertrekken donderdag vanuit Hoek van Holland voor de tochthoek tot Helder. Ze varen langs de Nederlandse kust naar Den Helder en halen geld op voor onderzoek naar erfelijke hartziekten. De tocht is 130 kilometer lang, maar door het zigzaggend varen legden deelnemers in de praktijk soms veel meer afstand af. De organisatie heeft groen licht gegeven omdat de weersomstandigheden veilig genoeg zijn. De kitesurfers zijn gemiddeld zo'n 7,5 uur onderweg. Dan nog het weer. Vandaag is het vrij vriendelijk weer. De zon laat zich geregeld zien en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het is ongeveer 21 graden en er staat een matige westelijke wind. Vanavond blijft het eerst droog. Vannacht koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kan er af en toe een bui vallen. Later op de dag neemt de kans op regen toe. Het wordt opnieuw zo'n 21 graden. En donderdag is het wat warmer met ongeveer 22 graden. Maar er blijft kans op regen.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op WOS.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade een kwartier extra nodig. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook daar dicht. A20 naar Hoek van Holland, tussen Terbrechtseplein en Delfshaven heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Gisteren werd er na dagenlang onderhandelen een akkoord bereikt. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terug. Hiermee probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Maar volgens Klaver heeft de gewone Nederlander niets aan dit compromis. Ook de vakbonden zijn niet tevreden en zeggen dat de staking volgende week woensdag in het OV gewoon doorgaat. De schietpartij in Overasselt heeft mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Het Parool schrijft dat er een verband is met de criminele organisatie van Jos L., oftewel Bolle Jos. Een grote groep mannen beschoot vannacht een loods. Daarbij viel een dode, naar verluidt een beveiliger van de loods. Een van de bewoners van het terrein is eerder dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij een drugslab. De politie heeft op verschillende plekken in Nederland mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij een langlopend conflict had over een huis. Richard K. werd in eerste aanleg ook veroordeeld tot levenslang, maar is tegen dat vonnis in beroep gegaan. Het OM zei in de rechtszaal dat hij volledig toerekeningsvatbaar was toen hij zijn 2 slachtoffers doodschoot. Volgens het OM kan alleen een levenslange celstraf recht doen aan de gruwelijkheden die Richard K. heeft begaan. Het weer, flink wat zon en overal droog bij een graad of 20. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade een kwartier extra nodig. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook daar dicht. A20 naar Hoek van Holland, tussen Terbrechtseplein en Delfshaven heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zondagmorgen start het best met het luchtige, informatieve ochtendprogramma van Mr. WOS, Tom Koolmeijer. Elke zondagmorgen van 7 tot 12. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. De zomer van 2026 was uitzonderlijk warm. Bij weerstation De Poel in Poldijk kwam de gemiddelde temperatuur uit op bijna 20 graden. Ook landelijk was het volgens het KNMI de warmste meteorologische zomer sinds het begin van de metingen. Naast de warmte was het lange tijd erg droog. In juli viel in Poldijk nauwelijks regen en Delfland stelde begin augustus een verbod in op het gebruik van water uit sloten en vaarten. Eind augustus sloeg het weer om en viel juist veel regen. Daardoor kon het verbod later worden opgeheven. Er komt een strafrechtelijk onderzoek naar de graafwerkzaamheden in vervuilde grond in Maassluis. De officier van justitie heeft dat besloten na rapportages van Milieudienst DCMR. De werkzaamheden werden vorig jaar in opdracht van de gemeente uitgevoerd. Op meerdere plekken werden volgens de gemeente niet volgens de regels gewerkt bij het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers. Ook was de administratie rond afgevoerde grond niet altijd op orde. De gemeente wordt binnenkort benaderd voor een verklaring en zegt volledig mee te werken aan het onderzoek. Zo'n 350 kitesurfers vertrekken donderdag vanuit Hoek van Holland voor de tocht Hoek tot Helder. Ze varen langs de Nederlandse kust naar Den Helder en halen geld op voor onderzoek naar erfelijke hartziekten. De tocht is 130 kilometer lang, maar door het zigzaggend varen legden deelnemers in de praktijk soms veel meer afstand af. De organisatie heeft groen licht gegeven omdat de weersomstandigheden veilig genoeg zijn. De kitesurfers zijn gemiddeld zo'n 7,5 uur onderweg. Dan nog het weer. Vandaag is het vrij vriendelijk weer. De zon laat zich geregeld zien en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het is ongeveer 21 graden en er staat een matige westelijke wind. Vanavond blijft het eerst droog. Vannacht koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kan er af en toe een bui vallen. Later op de dag neemt de kans op regen toe. Het wordt opnieuw zo'n 21 graden. En donderdag is het wat warmer met ongeveer 22 graden. Maar er blijft kans op regen.
0: Meer WOS-nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade een kwartier extra nodig. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook daar dicht. A20 naar Hoek van Holland. Tussen Terbrechtseplein en Delfshaven heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie waarschuwt nog steeds voor een mogelijk gevaar in de omgeving van Overasselt, waar afgelopen nacht een schietpartij was. Inwoners wordt gevraagd om zoveel mogelijk binnen te blijven. De schietpartij van vannacht was bij een loods bij een boerderij. Viel 1 dode en 2 politieagenten raakten gewond. Volgens diverse media had het geweld mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Een van de bewoners van het terrein werd dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel in een drugszaak. Vandaag werden op verschillende plekken mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Rond deze tijd houden de politie en de gemeente een persconferentie over de zaak. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. Ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. Tegen Richard K. uit Wijteveen is in hoger beroep opnieuw levenslang geëist. Hij schoot begin 2024 een echtpaar dood met wie hij al lang ruzie had over een huis. De rechtbank had hem veroordeeld tot levenslang, daarom was hij in beroep gegaan. Zijn advocaat zei dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was, maar daar gaat het OM niet in mee. Het weer, flink wat zon, overal droog, een graad of 20 is het. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade een kwartier extra nodig. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook daar dicht. A20 naar Hoek van Holland, tussen Terbrechtseplein en Delfshaven, heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: dreigende wolkenluchten, een wit landschap of een schitterende regenboog. Het weer levert altijd mooie plaatjes op. Daarom zijn wij benieuwd naar jouw plaatjes. Wil je jouw weerfoto terugzien in de uitzendingen van het WOS Nieuws? Mail dan naar weerfoto@wos.nl met je naam en woonplaats. En wie weet zie je jouw weerfoto terug op WOS TV. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. De zomer van 2026 was uitzonderlijk warm. Bij weerstation De Poel in Poldijk kwam de gemiddelde temperatuur uit op bijna 20 graden. Ook landelijk was het volgens het KNMI de warmste meteorologische zomer sinds het begin van de metingen. Naast de warmte was het lange tijd erg droog. In juli viel in Poldijk nauwelijks regen en Delfland stelde begin augustus een verbod in op het gebruik van water uit sloten en vaarten. Eind augustus sloeg het weer om en viel juist veel regen. Daardoor kon het verbod later worden opgeheven. Er komt een strafrechtelijk onderzoek naar de graafwerkzaamheden in vervuilde grond in Maassluis. De officier van justitie heeft dat besloten na rapportages van Milieudienst DCMR. De werkzaamheden werden vorig jaar in opdracht van de gemeente uitgevoerd. Op meerdere plekken werden volgens de gemeente niet volgens de regels gewerkt bij het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers. Ook was de administratie rond afgevoerde grond niet altijd op orde. De gemeente wordt binnenkort benaderd voor een verklaring en zegt volledig mee te werken aan het onderzoek. Zo'n 350 kitesurfers vertrekken donderdag vanuit Hoek van Holland voor de tocht Hoek tot Helder. Ze varen langs de Nederlandse kust naar Den Helder en halen geld op voor onderzoek naar erfelijke hartziekten. De tocht is 130 kilometer lang, maar door het zigzaggend varen legden deelnemers in de praktijk soms veel meer afstand af. De organisatie heeft groen licht gegeven omdat de weersomstandigheden veilig genoeg zijn. De kitesurfers zijn gemiddeld zo'n 7,5 uur onderweg. Dan nog het weer. Vandaag is het vrij vriendelijk weer. De zon laat zich geregeld zien en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het is ongeveer 21 graden en er staat een matige westelijke wind. Vanavond blijft het eerst droog. Vannacht koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kan er af en toe een bui vallen. Later op de dag neemt de kans op regen toe. Het wordt opnieuw zo'n 21 graden. En donderdag is het wat warmer met ongeveer 22 graden. Maar er blijft kans op regen.
0: Meer WOS Nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade een kwartier extra nodig. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook daar dicht. A20 naar Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en Delfshaven heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Na de schietpartij vannacht in Overasselt zijn 34 mensen opgepakt. De verdachten komen onder meer uit Frankrijk, Algerije en Nederland. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou bewaker zijn geweest bij het huis waar de groep op af was gekomen. Mogelijk is er sprake van een drugsconflict. Twee agenten die op de melding waren afgekomen raakten gewond. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. En ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer, maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. In 2028 zou een nieuw systeem ingevoerd moeten worden, maar dat gaat waarschijnlijk nu niet door. In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan. Waarschijnlijk zijn elektriciteitskabels geraakt. De Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Het weer, het is zonnig en droog. Vanavond en vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui. Wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade een kwartier extra nodig. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook daar dicht. A20 naar Hoek van Holland, tussen Terbrechtseplein en Delfshaven heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is WOS Verkeer. In Honselersdijk begint op maandag 7 september groot onderhoud aan de Dijkweg en Hofstraat, tussen de Strijplaan en de Veilingweg. Tot en met vrijdag 11 september zijn de Dijkweg en Hofstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Auto's en bussen worden omgeleid via de gele omleidingsborden. Fietsers kunnen via een aangegeven route langs de werkzaamheden. Tussen 7 uur 's ochtends en 5 uur 's middags helpen verkeersregelaars het verkeer op weg. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar. Bus 456 rijdt tijdens de werkzaamheden via de Burgemeester Elzenweg. De bushaltes Nederhof en Strijplaan vervallen tijdelijk. De N211 Wipolderlaan is van vrijdag 4 september 8 uur 's avonds tot maandag 7 september 4 uur 's nachts afgesloten tussen de Erasmusweg in Den Haag en de A4. Verkeer wordt omgeleid. Hou rekening met extra drukte en reistijd. Ook de Wateringveldseweg is afgesloten tussen de N211 en de rotonde bij Renewi. Deze afsluiting begint op donderdag 3 september 8 uur 's avonds en duurt tot maandag 7 september 4 uur 's nachts. Check voor je vertrek de actuele verkeersinformatie en pas je route zo nodig aan. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS. Weer

0: onze regio barst het van het muzikale talent. En dat talent hoor je uiteraard ook bij de WOS. Luister elke zaterdagmiddag vanaf 1 uur naar Streeknoten. En hoor al jouw helden uit de regio. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. De zomer van 2026 was uitzonderlijk warm. Bij weerstation De Poel in Poldijk kwam de gemiddelde temperatuur uit op bijna 20 graden. Ook landelijk was het volgens het KNMI de warmste meteorologische zomer sinds het begin van de metingen. Naast de warmte was het lange tijd erg droog. In juli viel in Poldijk nauwelijks regen en Delfland stelde begin augustus een verbod in op het gebruik van water uit sloten en vaten. Eind augustus sloeg het weer om en viel juist veel regen. Daardoor kon het verbod later worden opgeheven. Er komt een strafrechtelijk onderzoek naar de graafwerkzaamheden in vervuilde grond in Maassluis. De officier van justitie heeft dat besloten na rapportages van Milieudienst DCMR. De werkzaamheden werden vorig jaar in opdracht van de gemeente uitgevoerd. Op meerdere plekken werden volgens de gemeente niet volgens de regels gewerkt bij het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers. Ook was de administratie rond afgevoerde grond niet altijd op orde. De gemeente wordt binnenkort benaderd voor een verklaring en zegt volledig mee te werken aan het onderzoek. Zo'n 350 kitesurfers vertrekken donderdag vanuit Hoek van Holland voor de tocht Hoek tot Helder. Ze varen langs de Nederlandse kust naar Den Helder en halen geld op voor onderzoek naar erfelijke hartziekten. De tocht is 130 kilometer lang, maar door het zigzaggend varen legden de deelnemers in de praktijk soms veel meer afstand af. De organisatie heeft groen licht gegeven omdat de weersomstandigheden veilig genoeg zijn. De kitesurfers zijn gemiddeld zo'n 7,5 uur onderweg. Dan nog het weer. Vandaag is het vrij vriendelijk weer. De zon laat zich geregeld zien en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het is ongeveer 21 graden en er staat een matige westelijke wind. Vanavond blijft het eerst droog. Vannacht koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kan er af en toe een bui vallen. Later op de dag neemt de kans op regen toe. Het wordt opnieuw zo'n 21 graden. En donderdag is het wat warmer met ongeveer 22 graden. Maar er blijft kans op regen.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade een kwartier extra nodig. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook daar dicht. A20 naar Hoek van Holland, tussen Terbrechtseplein en Delfshaven heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: Dit is de BOS Agenda. De film Toy Story 5 is te zien in Bioscoop De Naald. In deze film moeten Woody en zijn speelgoedvrienden de strijd aangaan met de gloednieuwe tablet Lilypad. Met eigen ideeën over wat het beste is voor Bonnie. Zal spelen ooit nog hetzelfde zijn? Op zaterdag 5 en zondag 6 september wordt de open atelierroute Wateringen-Quinshul georganiseerd. Bij dit kunstevenement exposeren lokale kunstenaars hun werk op 17 locaties. In hun atelier, bij een thuis of op ludieke plekken in de regio. Karma, Centrum voor Leven met en na kanker, organiseert een open dag met tal van leuke activiteiten voor nieuwe en bestaande gasten op zaterdag 5 september. Naast de rondleiding en leuke workshops is er ook een plantjesmarkt in de tuin. Op woensdag 9 september is in De Naald de voorstelling Knisper te zien voor de allerkleinste vanaf 6 maanden. Het is een concert met klassieke melodieën met harp en zang. De voorstelling prikkelt alle zintuigen en biedt een rustgevende ervaring.
1: Meer agendatips uit onze regio vind je op wos.nl.

0: Bruggen. Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt na de schietpartij van vannacht in Overasselt. In totaal zitten nu 34 mensen vast. De verdachten beschoten vannacht een huis en hadden zware wapens bij zich. Inwoners zijn flink geschrokken.
5: De wekker ging en toen hoorde ik geschreeuw.
6: Mensen gemaskerd en wel daar gelopen te hebben met zware wapens. En denk ik maar, hoe is dat mogelijk dat dat niet eerder ontdekt is?
5: Ja, vreselijk. Beangstigend. Ja, heel erg.
4: Er vielen doden en twee agenten raakten gewond. Mogelijk had het geweld te maken met een drugsconflict met de bewoner. Bij een vrouw van 39 uit Amstelveen is het West-Nijl-virus vastgesteld. Volgens de GGD heeft de vrouw het virus in Nederland opgelopen en kreeg ze daarna hersenvliesontsteking. Het komt bij ongeveer 1 op de 100 mensen met het virus voor. Het is de vierde keer dit jaar dat het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlander. Vorige maand overleden een man uit Utrecht en een vrouw uit Drenthe aan de gevolgen ervan. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte drone-aanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd vorige maand een drone met explosieven gevonden. Correspondent Gim Balduk over hoe de verdenking op Rusland kwam.
7: Het heeft onder meer te maken met de werkwijze die gebruikt is en de gebruikte middelen. Die passen echt in een patroon van eerdere hybride acties door Rusland. En ook bevindingen van de inlichtingendiensten wijzen erop dat de daders, waar het mogelijk om gaat, voor de Russische diensten werkt.
4: En ook informatie van buitenlandse veiligheidsdiensten speelt een rol. Rusland ontkent alles. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. Maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. Het weer, vanavond opklaringen, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen zon afgewisseld door bewolking. Morgenmiddag vooral in het binnenland mogelijk een bui. Dan wordt het 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade een kwartier extra nodig. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook daar dicht. A20 naar Hoek van Holland, tussen Terbrechtseplein en Delfshaven heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het weer. De WOS gaat met je mee naar het strand.
1: Je geniet lekkerder
2: van de zomer.
0: WOS Zomer.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: Ben jij de nieuwe Jack van Gelder van WOS Sport?
1: Voor onze radio-uitzendingen zijn we op zoek naar nieuw talent om de sportuitzendingen in het weekend nog beter te maken. Heb je altijd al achter de knoppen in een radiostudio willen zitten? Of vind je het leuk om een programma vorm te geven?
0: Dan zijn we op zoek naar jou.
1: Mail een korte motivatie naar radio@wos.nl ter attentie van WOS Sport.
0: WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. De zomer van 2026 was uitzonderlijk warm. Bij weerstation De Poel in Poldijk kwam de gemiddelde temperatuur uit op bijna 20 graden. Ook landelijk was het volgens het KNMI de warmste meteorologische zomer sinds het begin van de metingen. Naast de warmte was het lange tijd erg droog. In juli viel in Poldijk nauwelijks regen en Delfland stelde begin augustus een verbod in op het gebruik van water uit sloten en vaten. Eind augustus sloeg het weer om en viel juist veel regen. Daardoor kon het verbod later worden opgeheven. Er komt een strafrechtelijk onderzoek naar de graafwerkzaamheden in vervuilde grond in Maassluis. De officier van justitie heeft dat besloten na rapportages van Milieudienst DCMR. De werkzaamheden werden vorig jaar in opdracht van de gemeente uitgevoerd. Op meerdere plekken werden volgens de gemeente niet volgens de regels gewerkt bij het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers. Ook was de administratie rond afgevoerde grond niet altijd op orde. De gemeente wordt binnenkort benaderd voor een verklaring en zegt volledig mee te werken aan het onderzoek. Zo'n 350 kitesurfers vertrekken donderdag vanuit Hoek van Holland voor de tocht Hoek tot Helder. Ze varen langs de Nederlandse kust naar Den Helder en halen geld op voor onderzoek naar erfelijke hartziekten. De tocht is 130 kilometer lang, maar door het zigzaggend varen legden de deelnemers in de praktijk soms veel meer afstand af. De organisatie heeft groen licht gegeven omdat de weersomstandigheden veilig genoeg zijn. De kitesurfers zijn gemiddeld zo'n 7,5 uur onderweg. Dan nog het weer. Vandaag is het vrij vriendelijk weer. De zon laat zich geregeld zien en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het is ongeveer 21 graden en er staat een matige westelijke wind. Vanavond blijft het eerst droog. Vannacht koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kan er af en toe een bui vallen. Later op de dag neemt de kans op regen toe. Het wordt opnieuw zo'n 21 graden. En donderdag is het wat warmer met ongeveer 22 graden. Maar er blijft kans op regen.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Dorald Negens met het NOS-journaal. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij ruzie had over een huis. K. ging in beroep tegen zijn eerdere veroordeling tot levenslang. Maar het OM komt dus met dezelfde eis als toen, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
5: Zij stellen, hij is volledig toerekeningsvatbaar. Het is op gruwelijke wijze gebeurd. Heel, zeggen ze, en dan is er maar één straf gerechtvaardigd. En dat is een levenslange gevangenisstraf.
4: In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan, zegt deze verslaggever.
6: Meerdere zogenaamde onconventionele sprengstof- en brandvoorrichtingen dort gevonden worden zijn sollten. Die politie spricht ons gegenüber davon dat het keine Geschosse zijn sollen.
4: Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Door wie de explosieven zijn geplaatst is niet duidelijk. Schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor 8e groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999 en gaat over Akkie uit groep 8 die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Betekent dat er 150.000 exemplaren van zijn verkocht. Het weer, vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland dan mogelijk een bui, bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Welke mooie klanken van toen
1: komen er uit de jukebox.
0: Je hoort het elke woensdag van 7 tot 9 s'avonds met Willem Baks. VOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. De zomer van 2026 was uitzonderlijk warm. Bij weerstation De Poel in Poldijk kwam de gemiddelde temperatuur uit op bijna 20 graden. Ook landelijk was het volgens het KNMI de warmste meteorologische zomer sinds het begin van de metingen. Naast de warmte was het lange tijd erg droog. In juli viel in Poldijk nauwelijks regen en Delfland stelde begin augustus een verbod in op het gebruik van water uit sloten en vaten. Eind augustus sloeg het weer om en viel juist veel regen. Daardoor kon het verbod later worden opgeheven. Er komt een strafrechtelijk onderzoek naar de graafwerkzaamheden in vervuilde grond in Maassluis. De officier van justitie heeft dat besloten na rapportages van Milieudienst DCMR. De werkzaamheden werden vorig jaar in opdracht van de gemeente uitgevoerd. Op meerdere plekken werden volgens de gemeente niet volgens de regels gewerkt bij het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers. Ook was de administratie rond afgevoerde grond niet altijd op orde. De gemeente wordt binnenkort benaderd voor een verklaring en zegt volledig mee te werken aan het onderzoek. Zo'n 350 kitesurfers vertrekken donderdag vanuit Hoek van Holland voor de tocht Hoek tot Helder. Ze varen langs de Nederlandse kust naar Den Helder en halen geld op voor onderzoek naar erfelijke hartziekten. De tocht is 130 kilometer lang, maar door het zigzaggend varen legden deelnemers in de praktijk soms veel meer afstand af. De organisatie heeft groen licht gegeven omdat de weersomstandigheden veilig genoeg zijn. De kitesurfers zijn gemiddeld zo'n 7,5 uur onderweg. Dan nog het weer. Vandaag is het vrij vriendelijk weer. De zon laat zich geregeld zien en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het is ongeveer 21 graden en er staat een matige westelijke wind. Vanavond blijft het eerst droog. Vannacht koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kan er af en toe een bui vallen. Later op de dag neemt de kans op regen toe. Het wordt opnieuw zo'n 21 graden. En donderdag is het wat warmer met ongeveer 22 graden. Maar er blijft kans op regen.
0: Meer nieuws uit jouw regio vind je op wos.nl.

0: 10. Wakker met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Het politieonderzoek in Overasselt is nog altijd bezig na de schietpartij van afgelopen nacht. Een groep gewapende mensen had het op een huis gemunt. Een beveiliger werd er doodgeschoten. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is in de straat.
2: Daarachter bij het huis wordt nog steeds onderzoek gedaan. Er komen ook nieuwe rechercheurs hier naartoe. We hebben ook gehoord dat er ME is ingezet buiten het dorp om agenten die daar onderzoek nog doen op een ander plaatsdelict, om die te beschermen.
1: Vanmiddag maakte de politie bekend dat er 34 mensen zijn opgepakt. De afgelopen 2 maanden zijn er veel minder pakketjes uit China naar Nederland verzonden. Sinds 1 juli moet de klant €3 per product aan invoerrechten betalen. Daardoor is het aantal kleine pakketjes met spullen van Chinese webwinkels dat naar Nederland kwam bijna gehalveerd. Bedrijven kiezen wel vaker voor bulkinvoer. Het OM gaat een oud snackbarhouder uit Werkendam vervolgen. Hij had verborgen camera's opgehangen in de wc en douche van zijn zaak en filmde daar klanten en personeel. Medewerker kwam er bij toeval achter toen ze een mapje op een laptop opende waar allemaal naaktbeelden in stonden, ook van haarzelf. Schrijver Jacques Vriends is onderscheiden voor zijn boek Achtste groepers huilen niet. Er zijn sinds 1999 150.000 exemplaren van verkocht. Het boek gaat over een meisje uit groep 8 dat leukemie heeft. Vriends baseerde het verhaal op een oud-leerling van hem die overleden is.
3: En wat ik altijd bijzonder vind is dat kinderen vaak zeggen, ja, ik heb erom gelachen, maar ik heb er ook om gehuild. En ja, dat vind ik ook wel een heel groot compliment. Ik denk dat ze heel trots zou zijn.
1: Het Platina-boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Dick Bruna kreeg hem eerder ook. Het weer vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland mogelijk een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

De grootste hits van binnen en buiten de regio. Thuis. In je regio. WOS.

0: in de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn bijna helemaal verwoest en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep vandaag op tot boven de 1000. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat heeft korpschef Jannie Knol gezegd in het programma Eva. De agent overleefde het door hulp van collega's.
2: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar. Maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
1: Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wiegen om het leven. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan tegen Rusland, zegt correspondent Gim Balduk.
3: Zo moet onder meer het consulaat in Bonn dicht. Dat is de enige andere diplomatieke vertegenwoordiging in Duitsland van Rusland naast diegene in Berlijn. En ook een cultuurinstelling in Berlijn moet dicht. Dat is het Russische Huis. Dat is een gebouw en een organisatie waar al langere tijd verdenking van bestaat dat vanuit daar ook spionageacties plaatsvinden.
1: Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. Voor de vierde keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet, kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus, wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei korpschef Jannie Knol in het programma Eva. De agent is twee keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wiegen om het leven. Hij zou het huis hebben bewaakt dat door een groep mannen met zware wapens werd beschoten. Mogelijk is de bewoner betrokken bij een drugsconflict. Tot nu toe zijn 34 mensen opgepakt, maar de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De VS heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Volgens Amerika is het een reactie op aanslagpogingen op schepen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iraanse media melden explosies in het zuiden van Iran. Er zou ook een huis zijn geraakt waar een huwelijk was. Daar zijn 4 doden gevallen. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan. Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen bijna €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Voor de 4e keer in korte tijd is bij een Nederlander het Westnijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakt ermee besmet en kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus. Dat wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen een mix van wolken en zon. 'S Middags vooral in het binnenland is nog een bui mogelijk bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met Tim en Luc. W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
2: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie deed de oproep om binnen te blijven en heeft die nu weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wist of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek en de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten nog in de omgeving van de dorpen in Gelderland zijn. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De benzineprijs bereikt vandaag een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine vandaag bijna €2,67 gaat kosten. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Een Russische webwinkel biedt bedrijven die hun producten via de site verkopen de mogelijkheid om hun voorraad op te slaan in buurland Kazachstan. Reden zijn de aanvallen van Oekraïne op de distributiecentra van webwinkel Ozon in Rusland. De afgelopen dagen moesten daardoor onder meer centra in de Russische steden Belgorod, Rostov, aan de Don en Ufa hun deuren sluiten. Eerder deze zomer viel Oekraïne ook een andere Russische webwinkel aan, Wildberries. Beide bedrijven verkopen militaire goederen. Oekraïne noemt dat als reden om de Russische webwinkels onder vuur te nemen. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7 september, elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
1: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt mogen weer naar buiten. De politie heeft de oproep om binnen te blijven, namelijk weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wisten of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek. En de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten in de omgeving van het dorp in Gelderland zijn. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. Aan het eind van de avond was iedereen ook weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan gisteravond. Volgens de VS is het in reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna de Amerikaanse basis in de regio Bahrein heeft aangevallen, met onder meer drones, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. En in België is een man hersendood verklaard nadat hij was gestoken door geelpoothoornaars. Dat zijn insecten die eerder nog wel Aziatische hoornaars werden genoemd. De man van 60 jaar oud werd afgelopen week aangevallen door nesthoornaars. Hij werd verschillende keren gestoken en zijn gezicht was volgens de familie volledig opgezwollen. Volgens de familie van de Belg was de man niet allergisch tegen wespensteken. Het weer, droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog af en toe een bui. En dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nederland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
2: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond enige tijd onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand even meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. En aan het eind van de avond was iedereen weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. Het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat komende dag weer verder. De politie heeft de oproep aan inwoners om binnen te blijven wel weer ingetrokken. Zwaar bewapende agenten liepen gisteravond over straat om uit te zoeken of er nog verdachten in het dorp rond zouden lopen. Maar er zijn volgens de politie uiteindelijk geen aanwijzingen meer voor gevonden. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn compleet weggevaagd en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het grootste deel van de bewoners werd meegesleurd door de modder. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep gisteren op tot boven de 1000. En Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de stad. Het weer droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.